0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verreinen?
3: Dat is die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.

Vader, ons kom in die naam van Jesus na U toe vanoggend, Here, dankie. Dankie dat ons op U wakker maak lysie was vanoggend. Dankie, Here, dat U aan ons gedink het. Ek bid vanoggend, Vader, dat wat alles hier gebeur, Here, tot eer van U die Here sal wees. Dat, Here, U die middelpunt is van alles, Here. Ek bid vanoggend, liewe Vader, dat U met een en elke luisteraar sal wees vanoggend, Here. Here, kom en ontmoet elkeen van hulle by die punt van hulle behoeftes vanoggend in die naam van Jesus. Ek bid vanmôre, Here, gaan voor ons uit, behoed en bewaar ons en laat U wil geskied in Jesus naam. Amen. Ja.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoeren omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Xay, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Isikwa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF Staatwerkerspensioenfonds gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare herfvul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Goeiemôre, goeiemôre Julie. Lieflike dag hier in George. Windjie wei, maar ons is deurgedra, nê? Ek wil net vir jou vra of jy nie vir my wil speel van Dolly Parton. She's a woman, she's a eagle when she flies. Want dat sê ek hoor vanoggend, sy het op 80-jarige ouderdom gesterwe. En ek wil net eerbied aan haar gee met daardie lied, nê? Jy moet een mooie dag hê, jy moet een pragtige dag hê, liefde vir jou. Kom met seëning en goedheid en guns oor jou lewe. Bye bye, Edith.
1: Goeiemôre, Queen. Goeiemôre aan almal wat my stem kan hoor. Queen, ek wil net daar geluk sê aan Anitje Helling. Dis vandag haar viering van haar geboortedag. Antinitie, geluk op die verjaardag. Môre weer eens, Queen. Queen, wie die beste raad wat ek nog gekry het? Ek het al baie raad gekry, gebruik, maar dit het nie gehelp. Iemand het vir my gesê, ek moet daar na mensies vat, en dan moet ek het met melk, ek kan het met water opdrink. Ek het het gedoen, en jy sal nie wil glo nie, dit het gehelp. Die pijn is weg, ek voel stukke beter, Elise Kamfer van Oudtshoorn.
2: Good morning. My mother always told me that whenever we went out, she always asked us, do you have your torch with you? By that she meant, let your light always shine wherever you go. She also said, do not take it for

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Let us notate for the gemeenskap.
1: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die gemeente van Duitse Dorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duitse Dorp, Municipale Area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebouw op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duitse Dorp. Maandag is een interkerkelijke vrouwbijeenkomste om 3 uur. Dinsdag, AGS Vrouwvereniging, om 6:30. Bijeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 of prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
2: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om dieren in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommige vir die wors rolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus contact maak met Jelmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boerewoswolletjies voorbeeld dit ten bate van ons dieren in Oudtshoorn.
3: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kekkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
0: That was the Eden FM Community Diary. your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the community diary, call the Eden FM office between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap dagboek, en in die kerk, school, sportclub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
5: Hi Jolene, jammer vir dit, my phone het begin aan my toe ek die voice note maak, maar ja, die beste raad wat ek nog sal sê gekry het is, moet nooit iets besluit of iets doen, sonder dat jy dit eers voor ons Hemelse Vader neergeleid het nie. Dit kom van Rochelle Kamp of van Nysna.

Is die Kwa-munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshoek Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF, Staatwerkerspensioenfonds, gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of my Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

right, Fresh Funky and New. Very good afternoon and welcome back. It's just gone 25 minutes past the hour. Goodness, man. Just about to hit 26, all right? Yes, 26 minutes past the hour of, 12 o'clock. It is midday. Yeah, it's time for the midday connection, all right? We hit it off perfectly this afternoon with, the start of that brilliant radio. That radio piece, yeah, I would call it a piece, a drama, loving it, and it's getting hot, it's getting absolutely hot, yeah, things are heating up in that vehicle, I would say, the whole team is starting to find one another, yes, hulle begin mekaar nou lekker, begin mekaar te vertrou, mekaar te leer ken en so meer, nee, welkom, nou ja, ons radiodrama, natuurlijk getiteld, Die Sonskynpad. Ja, plein geskakel, morgen maak ons weer so, net hier op jou gunsteling radio, Eden FM. Nou, dit is tyd vir die Midday Connection, 060-505-05-2693. Dit is natuurlijk die nommer hier in die atelier, waar jy saam met ons kan gesels, nee. En daar positieve boodskapie vandag, gaan ek sommer in Afrikaans vir jou doen vandag, nee. Die lekker interessante boodskapie, ja, te midde van al die nuus wat ons ontvang het, ja, met die ingaan van Dolly Parton, ja, tragies, nee. Niemlik so tragies, maar is hartseer, ja, vir aller goeie kunstenaar gewees zijn. Nee? Maar ons positieve boodschap is voor vanochtend of voor vandag is, nee, jy hoef nie vandag al die antwoorden te heen, nee. Vat het een drie op een slag, nee. Vertrouw die proces en doe elk, doe selfs klein vordering, so steeds vordering, nee. So moet nie jou reis met iemand anders in vergelijk, nee. Jou tyd, jou pad en jou story is absoluut uniek. So hou aan, glo in jouself en jy is sterker as wat jy gedink het, nee? En daar lê nog mooie dinge vir jou. So maak hierdie middag herinneringe dat jy genoeg is, nee? En weet dat jy genoeg is, ja, jy kan dit doen, man. En môre bring nuwe moontlikhede. Ja, beslis. Môre bring nuwe moontlikhede. So ons maak ons gereed dan vir 'n musiekbreek en dan kom ons terug net hierna, net hier op jou stem in die hart van die paradys.

0: It's a couple of minutes away from it being, 10 to the hour. It's 11 minutes away from it being 1 o'clock. Yes, right here on the Midday Connection. Love in the Dark. Ah, love this song, yes. It just creates a vibe to it, Yes, it truly does. On the number in studio is 060-505-2693. I'm waiting on you just to let me know what that piece of advice is that you received, all right? Yes. Let me know on 060-505-2693. That is the magic number, 060-505-2693. Don't forget to put your name in front, when you do send that WhatsApp. Inifim, hello.
1: Hello, Sebastian.
0: Hello, Moms.
1: I'm Haskakel and Leestal Lekker.
0: Hmm.
1: En dan wil ik weer bij je geluk zeggen, stukje Hans. Je kan weer bedaan wat we dachten, ja.
0: Yes.
1: Ik hoop dat je daar al geniet zo ver.
0: Ja.
1: Dan wil ik bij je sterkte zijn aan Anna Witboy in die hospitaal met haar oogoperatie.
0: Mm-hmm.
1: Bij je sterkte.
0: Ja.
1: En ik hoop dat je komt naar mijn gauw huis toe.
0: Ja.
1: En dat komt het liefde van Auntie Ma van Welbeda.
0: Bijdankie. Ja, nee, bijdankie Auntie Ma met al die liefde wat je stuur daar aan die pad van Welbeda. Nee? Nou, Auntie Ma, jy moet van mij ook nog sê, wat is die advies wat u gekregen, hij raad dat u gekregen. Deel het samen met ons 060-505-2693. Dan groet ik zomaar daar, oom boy, Unicali Club, oom boy. Hartelijk goeiemiddag aan jou groote. Hij is een beetje stil, jong. Nog niks gehoord van jou niet. Nog laatst gehoord dat jij in die hospitaal het ontslaan was, broeder. Nou ja, kom ons gaan dan nou vandaag voor de advertentie breek. En die maak zal wel hoor. We gaan het daar met die groote jong. Lang laatst gehoord van die groot man. Dat is nou een boy hier in Kallersdorp. Ja, nee, wat? Dat is blad ons hoor, broeder. Ons wil hoor, hoe gaat het met jou, nee? 060-505-2693. It's all happening right here on the Midday Connection.

0: nee, wat. Hartelijk goeiemiddag aan jou, Sebas. Sê hierdie boodskap van my, nee. Ja, nee, wat. Kijk, ons moet die saak lekker warm maak. Sê iemand die vir my jong. Jy neef van my lou. Yes.
1: Almal moet bij je mooi ingeziende dagen hè.
0: Ja.
1: Dan wil ik me voor Hanna wat mooi bij je stichten zijn. Daar in die hospitaal, ik denk aan haar. Zij moet gewoon gezond worden. Ik kom nog met bij je liefde van Katrina van Pol. Met Sebastien, jij moet bij je mooi dagen daar in die atelier.
0: Hey, dankie dan, Katrina Alipant van Vol moet ons waardeer jou vriendin, ons waardeer jou middag, sê Sebastian, verjaarsdag wense aan my ou boeta Adam Jacobs, nee, daar in Parkstraat, Levalia, ja, ja nee wat, ons kom uit die era van Youth Crusaders en die Gospel Band, jong. Nou ja, baie dankie dan, jou groot vriend Johannes, hy sê my Sebastian, ek is ingeskakeld, broeder, hier van die werk af, ja nee wat, hier Alipant van die prachtige stad met alle redes. Nou ja, jy kan natuurlijk jou Nestina 060505-2693 en dis een lekker saak daar hier in die achtergrond, jong. Ja, nee, kijk, die saak laat jy soms so voelig raak, jong. Oh, ja, nee, wat. Krijg so my miscalls ook, jy so, jong. Hier in even my lou. Hoe gaat dit daar?
2: Goeiemiddag, manier.
0: Pikkel.
2: Sebas.
0: Wat is die groot pikkel?
2: Pikkel is een beskakel. En ek moet sê, ek geniet jou.
0: Baie dankie, pikkel.
2: Goeiemiddag, verder, my.
0: Oh, ja, nee, pikkel, ek wil weet, wat is die stukkie raad wat jy graag ontvang het, ek wil hy met hem deelsam met ons, nee, wat is die beste stukkie raad wat jy nog ooit ontvang het, pikkel stuur my boodskap 060-505-2693, ja nee wat ek wacht vir jou ook, daar sal die pad van volmoed, Katrina, ek wil weet wat is die stukkie raad wat jy ook ontvang het, nee, stuur die stukkie raad vir ons 060-505-2693 en even my lou.
3: Ja, de, hey. Sebastian, hy noem het iets, laat hem aan denk aan hem sakkie, om leed hem sakkie, wat moet jy
0: Ja, nee, wat kijk, daar is om sakkie sy sake gewees, daar, broeder. Daar was om sakkie sy sake, daar. Christina Willems sê vir my, die beste raadse bas, wat ek ontvang het ooit. Ho, as jy nie kan hardloop nie, stap. En as jy kan meer kan nie, dan krimp jy. As dit kom spartel om weer op te staan, maar moet nooit ophou nie. En bly leen nie. Ja, nee, baie waar. Dis een goeie eniekie daar. I love it. That was a brilliant one. Good stuff. Now, that's what I'm talking about. I'm waiting on that message. Come on, stuur vir ons die raakie. Ek wil graag hoor wat sê jy, ne? Ja, net hier op die WhatsApp line 060-505-2693. Oh, die Suid-Kaap gaan nou beginne wakker skrik nou, jong. Ek wacht vir die antwoord, jong. 060-505-2693. Pikkel, wat sê jy, broeder?
2: Sebastian, ek kan nou vir jou sê, ek heb maar jene stukjes van raad, maar die beste een wat ek kreeg en wat my radikaal verander het was, die sê met my sê, ek had een tijd, ek wil graag mense goedjes gedeel het, want daar wat die skoen ook dat sien nie.
0: Ja.
2: Nou hoor weer jy maar Piet, Paul en Klaas en sê die stem, ga naar die Here toe. Dat was die beste geloof my. Ek het daar eigenlijk gekregen dat ik daar weggekomen veranderd.
0: Ja. Prachtig, pikkel.
2: Ik heb de systeem met gezicht gaan. Ik ga toen naar de jaren toen.
0: Ja, nee. Ik heb
2: beslissing met Liane daar weg.
0: Ja, nee, bij je waar, broeder.
2: Die beste raad. Ja, dankie.
0: Bye, dankie, pikkel. Mooi dag voor jou, mijn broeder. Now, that is how we do it, you know. That is how we do it. I want that piece of advice. Please share that piece of advice with us before we go for the news headlines in English. In FM, hello.
4: Goeiemiddag, Sebastian. Goeiemiddag, yes. Alle Eden FM luisteraars. Ja, ek is op een papai by die Rosemoordien Centrum, die groendakkie soos ons dat ken. Ja, een van ons inwoners het vanoggend gesterf, Desmond Lawrence.
0: Ja, ons innige meegevoel daar, mama.
4: En ek wil net vir sy vroukie sê, Hillary, dat ons veel voel die pyn saam met haar. Ons draar op in gebed. Ja, gebed ja. Sal haar sterk hou. En al ons inwoners gee ons innige meegevoel aan jou, sister Hillary.
0: Ja,
4: dit is baie hartseer, nee, maar jy moet sterk wees, sterk staan, en vol moet wees, ja, sowel as die kinders, jylle moet jylle mama baie mooi op jylle hande dra, nee, ons dink aan jou mama, Baie dankie, my inwoners hier, hallo, goeiemiddag.
0: Hallo, goeiemiddag, hier by die dienscentrum, ne? En Rosemoor, baie dankie daar, sister, vir die prachtige woord daar, en dan nog een tydelike bykie bemoediging ook daar, ne? Nou kom ons sluit dan aan by die nieuwshoogtepunt in Engels.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kamies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n spesiale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op Saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: Thank you, Sanaz Agarwal, for the 3 o'clock news, weather and financial indicators in Isikhosa.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083 313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
3: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
3: Jou stem in die paradys.
4: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
5: Don't be that guy.
4: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
6: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
7: Isikwa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF, Staatwerkerspensioenfonds, gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

Ons het met haar teer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kamies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale rouwdiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

Ja, moenie vergeet om jou best piece of advice, nee, jou beste raad wat jy ooit al ontvang het, jou beste advies wat jy ooit al ontvang het. Stuur dit vir my deur na 060-505-2693, maar sit ook jou naam by. Hierdie keer ook ontvang daar van Mr. Alexander. Hartelijk goeiemiddag, welkom by die Aftendraai. Hier is Mr. Mario by die padverkeersbeslag.

0: jong, ik zie jong. Kom, dat is bok.
1: Boetagami is daarom een lekker stuk die ze Boetagami. Dat is dan een man wat net zo opgevonden en oorgehaal is soos Paula Hobbs, dan is dat onze eie Mr. Mario van 5 September. Die 1 FM langarm dans samen met die gewilde Melody 6. Ons sien verskriklik uit. Mr. Mario, geef laatst die groete en liefde daar van jou prachtige vrouw. Sê vir haar dat taai aan, gaat ons vloer vat, ja. Haha, wow, mense, het jy al jou kaartjie is al wat jy hops kan vraag, by die stadie van die geveeg. Dat is my kas al 5. Ons is in een boodskapie wat vroeger die gekom het, hartelijk goeie middag.
2: Middag, Paula, opskut, dus ek hoop het gaan goed, ek is nou by die werk. Ek kan nie vir jou middag daar nie. Ek weet nie wat ons boodskap was vir middag, maar ja, Paula, ek so luister as ek by die huis kom. Goed, al die onbekendes en die bekendes, Rosina en Jacob, aan die blik op die plaas, Audrey, Andrikie en om Oos om dak en aan die vry, al die bekendes en die onbekendes, ja, hulle is gegroet allemaal. En sterkte daar van die albasse mense, hulle is allemaal gegroet. En sterkte van hulle, ja, Paul. Paul Hopskedoops, dan sê ek ook, jy moet een lekker dagje verder, he. Dat komt van Lalien af, weet je, dat was daar Audrey, hallo. Jy is gegroet, we Audrey.
1: Dis Lillian van Riversdal, wat so lekker saam met ons keer hier op Eden FM se afternoon drive. Baie dankie Lillian. The time exactly 4:30 pm, 16:30. It is 4:30. And here is Nazuguba with your headlines in Isikasa.

0: Ir în FM cu Ibarra? Lekker in een bij. Lekker man. Wat is
1: hij?
0: Bye dankie. Mooi blij. Bye bye.

0: Ja, dat is jou voor die teorie hier van 5. Jy is ingehaken en geskakel op Eden FM, jou stem in die paradijs. En ek is nou bevoorreg om vir Keith Keenan present op die lijn te hee. Hartlik goeiemiddag, Keith, hoe gaan het?
1: Het gaan goed in jou.
0: Lekker man, lekker, lekker. Weet jy net, die vraag van hoe gaan het, het eindelijk vir my persoonlik het dit baie, baie dieper betekenis, want die saak waarmee jy bezig is, nee, wil een mens graag weet, hoe gaat het? Maar voordat ons daarby kom, Keith, ek wil graag weet nou, dis die eerste keer wat ek nou met jou contact maak, vertel ons net so'n bietjie omkort, voordat ons by jou project kom waarmee jy bezig is, wie is Keith, van waar gehasie, waar gebore, en so'n bietjie meer?
1: Ja, Keith, Keith in present, is oorspronkelijk van Makassa. Ja, ek is 30 jaar daar geblei, 30 jaar en ouwe gesteef daar die kant, maar ek is nog so tans 4 jaar, as ek nou in Stellenbosch woonachtig. Ek is maar betrokken daar so by sokker, as my dorp van sokker, in die eerste van die tijd.
0: Yes.
1: En as ek ook bezig het ek gespeel, nou die afgelopen 4 seizoenen, ek gespeel ook rugby.
0: Ja.
1: So, dan het ek nog die voltijdse werk wat ek ook doen.
0: Ja, so jy is een man wat vele, vele baiekies aantrek en is lekker om, om bezig te wees. Jou mens het altijd gesê, dat hou mens in die kwaadheid.
1: Dat
0: is correct, ja. Kom ons praat gauw wat oor die saak van jou. Weet jy net, toe Jason Stanley met jou vroeger contact om vir my te vraag of ek jy met jou wil gesels nie en ek kyk na wat hy vir my deur gestuur het. En ek deel het gauw flissies met die luisteraars en dan kan jy net een bykie meer vleis aansit. As Keith present, hy is die founder of Run for Wings. Kom ons stop net gauw daar, initiative en Run for Wings hap. Praat met ons oor Run for Wings. Wie en wat is Run for Wings?
1: So 3 jaar terug, omdat ek moest nou sportief actief is.
0: Ja.
1: Ek moest nou maar, my tijdens ek af was, ek moest altijd maar so draf van vader hier die dorp en so aan. En toe een dag het ek voor social media post afgekom wat een dametje basically die mensen tellen om te sê, doen 100 kilometers van de 10 dag.
0: Ja.
1: En dit was omtrent, dit was een augustus maand, een vroege maand. En ek sê my vrienden, ek kreeg een dag toen nou, oké, ek begin het doen dat met dit, ek gaan nou die dingen doen en niks weer, ek begin.
0: Ja.
1: Met die tent. En die dame, met 27 mannen, omdat het moest nou een vroege maand, dus in augustus, kom ons hardloop op finatere boekies. En die mannen denk ook, die mannen klink een beetje so kwijtere
0: aan
1: die ideeën. Maar laat hem die wel uitbrei en van achtergrond, hoe kom ek dit sê, is toetel wel achterna as en meer, hulle stem saam.
0: Ja.
1: En dit is basically waar ons begin het met Run for Wings. En kort Run for Wings. En ons beginne, en ek het beginne die elke dag so 10 kilometer gedoen. Van die 10 dames op basis. Om genetere boekjes om in te samen voor die jong dames,
0: ja,
1: op skole, hoor en laar skole. En dat is basically waar die Run for Wings vanaf, waar het ontstaan het op het einde van die dag.
0: Wow. En Keith, jy sal met my saamstem dat ja, die sanitaire doekies, dat het rechtig waar een groot impak op onze jong dames, op onze kinders. Ek bedoel, daar is gevalle waar leerders as gevolg van sanitaire doekies nie school toe gaan nie, hulle is afwezig en daar is nog een klomp ander goed wat daarmee gepaard gaan. En ek wil sommer in die staanspoor uit, maar voordat ons nog verder praat, wil ek vir jou net salieer vir daardie initiatief. Baie dankie dat en voor ook vir die ander manne wat ingestem het vir hierdie project. Maar nou praat ons van Running to George. En ek sien hier so, die route is uiteengesit. Dag 1, Stellenbosch to Caledon. Waar is ons nou?
1: Ons is nou in dag 3.
0: Hmm.
1: Ons is vanochtend weggetrek het so en daarmee tot het Riverdal.
0: Ja, dat is 84 kilometer.
1: Ja, ons is so 10 kilometer terug hier aangekom. Ek moet sê dat is gister en vandag meer, dat niemand het te verspeel maak.
0: Wow.
1: Die bouwde op en af, joh. Wow. Het ons klaar gemaakt, rechter waar. Ja.
0: Kief, wacht. Ek moet jou nou baie mooi verstaan nou, jong. Ek wil net my kop rondom die saak kry. So, dag 1 het jy gehardloop vanaf Stellenbosch tot en met Caledon. Ja.
1: Dat nou, is correct.
0: Dat is 90 kilometer.
1: Yes.
0: Ja. En dag 2, is dag 2 soos in die dag daarna?
1: Yes, ons al die elke dag. Ons vandag het die dag woensdag. Ons het van Caledon af gister gehardloop tot Swellendam.
0: Mhm.
1: Yes. En dag 2
0: was dag 2 geweest, ja. So dag 3 is vandag, dit is door Swellendam tot en met Riversdal, 84 kilometer. Wauw.

0: ons maar nou, en dan span ons ons, dan span ons nou na iets bad, net om die spieren te ontspan.
1: Ja.
0: En dan vat daarna, wat is maar nou, achterna, of supplement, of nou, magnesium en zo aan, te
1: yes.
0: spieren, te relax door die nacht, zodat die voor die next dag kan recht kan wees.
1: Recht kan wees, ja. Nou Keith, als je nou praat van ons, hoe groot is die span en wie is die andere mannen?
0: Voor buiten de klas is drie ouwens bij samenhaken, dat is Colin Roberts en dat is Rivaldo.
1: Ja.
0: Zo, ons is drie ouwens, Rivaldo is basically, als het Afrikaans 800 meter. Zo, so, hij is nog, hij is ook een jong man nog, maar hij heeft het jaar gezegd, hij gaat nog wel join. Zo, so, hij is ook samen in ons basis, ja. Zo, ja. So, is drie bij de hardloop.
1: Ja. En as jy nou moet sê, as jy net vir ons een idee kan geef van die impak wat, dat wat, jy, wat jylle mee bezig is, het dit enigszins groot successe al afgewerk al?
0: Dat is rechtig waar, want elke ochtend toer ons het dorpje verlaat, dan gaan dan poppen in de school, zoals de Kelleden geweest, Zwartberg Hoorschool, het is de nageraag hier wat van de peredoekjes. En wat jullie amazing gezien toer daar staan en wachten nou voor die, die secretarissen, of je onderwijzer, wat is nogal jou op.
1: Ja.
0: Kom je daar met je aas op die kantoor, bij die secretaris, en zei vraag, als je een teerdoek in, dat is basically voor mij een riemon in de hart te komen. En bij een keer gevallen is dat in die scholen geen teerdoek is voor een jong dame niet.
1: Ja.
0: En dat is ook mijn focuspunt is naar ons laar en hoorscholen. Van ik denk, we gaan bij die laarscholen, maar hier gaat zitten, we gaan niet ook maar nou een maandstonding te krijgen staan. So.
1: Ja.
0: Die dames, dat is ook omdat het een riemon in de hart is, om altijd te zien dat als je daar met ons kan, ook bij ja. Ook, ja. Ons kan ook die nasie gee om het een beetje die succes een beetje neer te maak op einde van die dag.
1: Ek deel ook graag samen met die luisteraars hier op julle bemarkingsmateriaal Running with Purpose, Collecting Sanitary Pads for Girls in Need Along the Way. Together we can bring dignity, hope and change. En dit is inderdaad wat gebeur.
0: Ja, dit is correct.
1: Daar sê. Keith, hier is daar nou besighede, hier is individue, hier is mense wat ook graag betrokken wil raak. Is daar enigszins een manier hoe mense ook betrokken kan raak?
0: So basis wat hulle kan maken, ons het een Facebook page, ons het een TikTok page, en ook een Instagram page, waar mense kan contact maken, of waar kan persoonlijk met ons in contact kom ook.
1: Ja, kan jy met ons deel? Waar kan mense vir julle kry? Kom ons praat eens oor die Facebookblad.
0: Ja, so die Facebookblad kan jy basis net sê Run for Wings Hub.
1: Kan
0: link aantik, hy sal van sê op ja. Op Google vir jou. Hy sal op basis, dan sal hy sien dis ons. Dan sê ook, moes man nou TikTok, precies die selfde naam, wat hy gebruik. Op al drie platform gebruik, is die selfde naam.
1: Die selfde naam, ja. En as daar ander besigheidsvernote, stakeholders wat ook betrokke is?
0: Ja, daar is een hele paar wat hier samen onze journey het. My company is ja wat ek voor werk, Wellness Warehouse.
1: Ja.
0: En het groot korte vision gehad. So het uitgesort met supplements. Ons kosten
1: yes.
0: Weken te uitsorteer. Dan is ook Point S in Kulgraf hier, wat ook drop-off point is, faciliteer. Because dat ook die weken wat ons gebruik ook geservice gediend het. Dan is het spaar jaar gevonden ook wat voor ons jou, dan zit spaar gerabouw wat ons gehaald het, dan zit over de overweer hotel in Stellenbosch,
1: ja.
0: Wat ook voor ons gehaald het, met running gear, en dat is ook Zoma, dat is ook een well-known brand Zoma, dat was een dikke gespond, dus dat is, ja, daar is gehoord stel dat ons basically ons aangepakt het,
1: ja.
0: En ons aan samotje in die basis.
1: Dat is baie goed om te horen, want Kie, dat is baie goed om te horen. En dan sien ek hier, is ook een contactnummer, Kie, kan ons dat ook deel samen met die luisteraars?
0: Dat is correct.
1: So die contactnummerkie is 074-406-7625 of jylle kan ook skakel vir 065-124-0377. Ek sal ook vir die luisteraars gee. En dan môre, kom ons praat oor môre, hoe lyk môre met die genade van die Here?
0: Morgen gaan ons vertrek uit Ravendaal tot op Mosselbaai. Daar is ons die punt waar ons gaan bij elkaar komen en basically daar gaan slapen. Daar bij Aardra 4. Ons gaan daar ons laat ingeboekt, so ons al daar die kan wees.
1: Ja. So ja, ons Mosselbaai luisteraars, asseblief toch gaan en laat die mannen thuis voel, welkom hulle. En vrijdag sien ek, is dit Mosselbaai George. Ek sien die eindekie is daarom een bietjie korter. Hy is so 52 kilometer.
0: Ja.

0: Ja, ja, dat is correct. Ja. Ah, uiteindelijk dat we vandaan en zo wat zijn, ja.
1: Als hij. Dan weet je wat.
0: En ons gaat met een buitenvoet, ons gaat ook donderdag en morgen. En ons gaat bij Sassel, Wolfsburg of Brussel, something.
1: Sobras. Ja.
0: Ja, ook van morgen daar zo weer. Ja, toespraken van je kinderen hier in ook Oranda om senateren te kiezen. Ja.
1: Wauw. My broer, ja, alle sterkte vir julle, dit is regtig waar 'n groot projek waarmee julle besig is. En ek glo dat daar nog ander besighede gaan wees wat gaan inkoop. Alle sterkte vir julle. Weet jy wat nee? Ek kan ook tot in George hardloop, want dan moet dit so 2 km buite kan George wees. Want julle hardloop julle hardloop 429 km. Wow. Dis amazing.
0: Ja.
1: Baie sterkte, Keith. Jy in die span.
0: Baie dankie, wat
1: die hele woord. Nou, ek speel in die achtergrond, speel ek so'n stukkie langarm, maar jy is natuurlijk een man van lang asem. Of kan jy so'n bietjie langarm ook, Keith?
0: Nee, ongelukkig nou, ek is nie goed in hy.
1: Jou arms is nou kort, maar jou bene is sterk genoeg. Keith, mooi bly my boete.
0: Baie dankie.
1: Daar sy, goed gaan. Bye. Ja, dit was een lekker geselsie, Sabit Keith. Present Day is daarvan Run Full Wings en die project waarmee hulle besig is, is om sanitaire doekies in te samel vir jong dames. Alle sterkte. So ons Mosselbaai luisteraars, kyk uit vir die manne, hulle is boere, hulle vertrek vanaf Riversdal morgenoggend en dan eindig hulle op in Mosselbaai. Vrydag is dit vanaf Mosselbaai tot en met George. Altesaam 429 km uit Stellenbosch. Man, dit wil gedoen wees. Njarr!

0: inderdaad, na Stachie, op sy beste Leo Sayer, When I Need You. Ja, kom, ek gaan maar terug, langer om toe. Ja. Ai. Lekker. Tjekkie maar. Hou my vast. Ek kom nou so'n stukkie rasper in my eet. Tjekkie maar. Kom, ek breek liefst wat van teens.
1: Blossom Bloom Premium Krye Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by een 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van een wereldwye vinnig groeiende industrie met een eenmalige beginbelegging van slechts R5000. Vir meer inligting skakel Betresa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekomst te bou is vandag.
2: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: Wat sê jy nou, Kevoeks? Wat sê jy nou, papa?
1: Ja, nee, ja, nee, Paula, daar is niks lekker, daar is lekker muziek en lekker mense. Ons is ons lekker mense,
0: ons is lekker Paula, mense, man.
1: Ja, Paula, ek is sterk op pad huis toe, sterk op pad huis toe. Ek kan nie laat by die huis aankom, ek mag nie laat by die huis aankom, Paula. Maar ja, allemaal met een lieflijke eindje.
0: Kevoeks is op pad. Manolas was hier.

Isikwa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF Staatwerkerspensioenfonds gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of my Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

0: Shoo. Dis nou baie mooi Engelse woord, mesmerized. I was mesmerized. Dis is regtig baie pragtig. Dorothy. Sê vir my, jy was by St. Mary's nou, ek, as ek aan St. Mary's ding, dan denk ek aan die kunste, nee, hulle het moest ballette, muziek,
1: ja, goed gaar daar, jong. Ek het muziek by St. Mary's gedoen, en ook, dit was eindelijk my droom om klavierlese te doen.
0: Ja, ja.
1: Maar die tyd kon my ouwers het moest nog nie bekostig nie, toet ek maar liever blokvleeslese geneem, en dan het aangesluit by die schoolkoor, so, ja. Arts is in my bloed.
0: Het is in jou bloed, maar yes. Die speciaal van, die bleem is in Parkdien, he?
1: Ja.
0: Van Parkdien af gekom, St. Mary's
1: yes.
0: toe.
1: Yes.
0: Gestap.
1: Kijk, ons was katholiek die jare.
0: Okay.
1: So, dat was basis in ons huis verpligtend om in een katholieke school te wees. Maar, dat het een bus gerei om tof, ek weet die.
0: Ja, baie om tof Miller.
1: Om tof, yes.
0: Ja, nee, ek het geweet.
1: Om tof het altijd voor ons liedjes ook gesing terwijl ons rei.
0: Is so, dat, het hem tof, ja, om, ek het geweet hy kan sing, he?
1: Nee, hy kan nie.
0: maar, ja, nee, maar hy is ons allemaal sy recht om te sing.
1: Hy het ja. ons geëntertein, om tof was een baie dierbare mens.
0: Hy was?
1: Ja, hy was een baie, ja. baie goeie mens, en hy het een groot liefde vir kinders gehad. So ek sal sê, hy is een van die grootste herinneringe, en mooiste herinneringe, van my schooljare by St. Mary's.
0: So, en selfs ook een inspiratie seker vir jou sangloopbaan. Ja, was daar ander wat een inspiratie was? By St. Mary's nou?
1: Wel, my muziekjuffrou.
0: Wie was sy? Kan jy haar naam onthou?
1: Ek kan nie haar naam onthou nie. Maar, dit was net lekker.
0: Sy het vir jou lis in die,
1: ja.
0: die muziek in die, die passie vir muziek gegeen.
1: Ek het altijd uitgesien daarna.
0: Het iemand, hy het vir jou gesê, hoor jy so, jy sing baie mooi.
1: Ja, ek denk het was ons muziekjuffrou. Daar was amper soos een, nie competitie nie, maar daar was een meisiekie. Ek denk haar naam was Jolandi. Jolandi het baie goed gesing en sy het altyd die voorsang beerd gekry. Jolandi het destijds deelgeneem ook aan supersterre.
0: Jy praat van Jolandi Prins.
1: Yes,
0: ja,
1: Jolandi
0: ja.
1: Prins. Sy was altyd die enekie wat voorgesing het. So. Dat sing ons vir haar backup. Maar dit okay. was, wat, dit was fun.
0: Ja,
1: net
0: natuurlijk.
1: Net om op een klein ouderdom jou talent te ontdek en te kan weet in wat de richting jy moet beweeg.
0: Ja.
1: Verlede jaar was oor my geprofiteer dat ek international stages en shows en concerts gaan reel en ek sien dat die Here die jaar dit in vervulling bring vir my. Is vir my een voorreg om ander talente te scout en ander te help hulle talente develop.
0: Wat my betref kan jy self ook op by stage staan, jy weet, want jou stem is internationaal.
1: Yes.
0: Wil jy nie het laatst voor ons ook sing, ek het nog gesien verlede week. Ek denk het was saterig, nee?
1: Yes.
0: Toe sing jy At Last. Dit was baie mooi, wa.
1: Okay, dat is een liefdesliekie wat ek natuurlijk, al die van my man gesing het.
0: At Last, man. Die sondaggoud luisteraars, hulle sal hy lied ken.